Alright, Tom James met zijn Track Down Baby. Fantastische rockabilly, dat was die funstige jaren van rockabilly. Gaan we eerst richting de Rhythm and Blues, Indianapolis in de 50s. Brouwertje hier, een rariteit of de Palace Label, Indianapolis in de 50s. Max James met zijn Driving Wheel.

0: fantastic rockabilly music. High noon, a strange things will happen. Oké, we gaan richting West Coast, Californische West Coast rockabilly. Als notje noot 57. Dan we het hier. Glenn met gitarist Gary Lambert. In januari 1957 had Glenn enige songs ingespeeld in een private homemade recording studio van Gary Lambert in La Verne, Californië. Vijf songs worden damals ingespeeld. Daarbij ook dat legendaire Hold Me Baby. Weiter Don't You Love Me. En ook een classic, rockabilly classic van Mac Curtis erbij. Glenn hebben we jetzt hier met If I Had Me a Woman.
1: Well, if I had me a woman.

Californische West Coast Rockabilly. Wow, dat is 1957 van Glenn Glenn. Met gitarist Gary Lambert. Eingespeeld in de homemade recording studio van Gary Lambert. 1957. Wijter Gates, Brenda Lee en Rock the Bop.

Joshua, Little Miss Dynamite, Brenda Lee met Rockin' the Bop. Deze medel waar de malzenieren goldene bloedet zijt, jaren, in die funstige jaren, niet ouder wie 12, 13, 14 jaar oud. Ze waren de mals op Decca Records, Wider Gates, met heel

Getting Older Every Day, Joshua Lee Emerson, met Show a Little Time. Oké, Ride the Gauge met Scandinavische rockabilly uit de Lonesome Drifters Rock'n'Roll Club. Spelen we jetzt hier Karen en Tina Lee Carroll met The Hepcat Trio met Crazy Little Baby. Keep on rolling down the line.

0: Gone back home, Karen and Stina Lee Carroll with the Hep Cat Trio and Crazy Little Baby. Een rockabilly original van Shirley Gunter. Een relatief zeldzame rariteit damals in die funzige. Weiter geht's met Rhythm and Blues, New York City, met Root Brown. We gaan richting de audio-video-studio New York City, 1953. Root Brown en Wild Wild Young Man.
1: Wild Wild Young Man, like to have...

Charlie Rich war das. Er kwam oorspronkelijk uit de jazzscene, wurde in spätere jaren natuurlijk wel beroemd in de countrymuziek, maar er is in 1957 angefangen met rock'n'roll in de Sun Recording Studio van Sam Phillips. Oké, okay. We blijven een klein beetje hangen en er al op de 50s boogie-woogie scene. Dennis Voorkamer, yes, hier met zijn Dennis Boogie.

Lulu wijs exactly, exact wie is Kate. Dat is waar, Van der Welles met Lulu Knows, Texanische rock'n'roll, oost-defensieke jaren, Ryder Gates met de rockabilly van de Gamblers, met I'm in Heaven.